zin. Gaan we niet vinden vrienden. Hing op pillen aan. Lang, lang. Wat voor. Lang. Hij is kreeg niet lang, lang, lang, lang, lang.